just because I broke up with you, now you can ignore me?

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. In de provincie Luxemburg heeft het stormweer gisteravond voor problemen gezorgd. De brandweer moest zo'n 40 keer uitrukken, vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In Bullingen in de Oostkantons raakte een woning zwaar beschadigd door een mini-tornado. De bewoner was niet thuis, dus raakte niemand gewond. De woning is wel onbewoonbaar verklaard. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast. In de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 6 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Er brak op meerdere plaatsen brand uit en een appartementsgebouw stortte in. Meerdere woningen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn 3e en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigden zo als 2e in hun groep en gaan dus door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en titelverdediger Duitsland. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maxima rond 22 graden. Ook morgen en zaterdag is het wisselvallig. Zondag blijft het droog bij zo'n 21 graden. Music matters.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Gewoon koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Music matters.

0: Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En vanavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze, al die films en series, Benje.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
0: Willy. Music matters.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
5: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
4: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten er meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering onderzoekt hoe het komt dat zoveel kinderen van school veranderen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van ons land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde zelfs een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis, dus er vielen geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er dan wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak er brand uit, er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. Op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
6: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
4: De Red Lions eindigen zo als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en met Australië erbij. Rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Hij tekende er een contract tot 2031. Moreira is 21 en speelde de voorbije 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. Milan betaalt in totaal zo'n 45 miljoen euro voor hem. Opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen hetzelfde weer bij 21 graden. Zaterdag dan opklaring, maar ook nog enkele buien. Zondag wisselend bewolkt en droog en maximaal rond 20 graden.
7: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij Jan en

0: Het was uit een Bruce Springsteen periode. Ze waren toen veel aan de bos aan het luisteren. Veel inspiratie daar gehaald. The Killers in When You Were Young, 7 minuten over 7. Goedemorgen, wat zijn we vandaag? Donderdag, hè? Want gisteren was het woensdag en overmorgen is het zaterdag. Dit is dan het nieuws en een klein... Ik vond het wel grappig. Altijd grappig om mijn eigen naam te horen in het nieuws.
1: Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man.
0: Ik vond het wel opmerkelijk. Goedemorgen, dit zijn de editor,

0: Een beetje spaghetti western gevoel bij deze Sex Lovers van Beck. Trouwens, een rare videoclip met Jack Black erin. Maar ook een aantal levenloze voorwerpen die tegen elkaar aanschuren. Zoals koelkasten en conserveblikken. Het Engelse woord was eigenlijk dry humping, maar ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Een soort van ja, droog aanschuren tegen elkaar.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Goedemorgen, bijna kwart over zeven op deze donderdag. Wat zijn we? Ah ja, augustus nummer 20 zijn we. Het is de geboortedag van de frontman van Thin Lizzy, Phil Lynott. Ierse muzikant, zanger en songwriter. Schreef bijna alle songs van Thin Lizzy. Ah ja, en hij was ook bassist bij de band. Lynott groeide op in Dublin en doorbrak barrières als een van Ierlands eerste internationaal succesvolle zwarte rockmuzikanten. Hij maakte trouwens het harmonieuze dubbele gitaargeluid populair binnen de hard rock. Overleed op tragische wijze op 36-jarige leeftijd in 1986 aan de gevolgen van drugscomplicaties. Ik wil een mooi eerbetoon aan zijn culturele impact. Er staat een brons standbeeld van hem in het centrum van Dublin in Harry Street, mocht je er eens passeren. Deze legendarische Phil Lynott is vandaag geboren in 1949, helaas gestorven in 1986. Dit is Phil Lynott met zijn band Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight.

0: Een liedje over sluimererwten, liefst heldergroen, plat en stevig. Mange Toetes van Wet Like. Zometeen een nummer dat begint zo. Ik vind dat tof om dat laten horen. Wacht hier nog een keer. Hè. Of niet nog een keer? Komt eraan.
1: De zomer van Willy.
2: Met deze week live sessies.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.

0: einde van de zomer. En nu beginnen ze zelf ook weetjes door te sturen. Het is nu al nog op tijd. Thomas stuurt Beautiful Freak, gecoverd door Jan de Wilde. Zalige Zot heet het aan, inderdaad. Ook een versie van Yevgeny ergens gevonden. Ja, wel grappig eigenlijk. Eels en Beautiful Freak trouwens. Een van de twee liedjes waar het gaat over Susan. In deze uiteraard en ook in Susan's House. Als ik nu nog 8 seconden wacht, dan is het op de kop. 7:30 en dat vind ik leuk. Nog 2 seconden. En het is nu rond 7:30. Dat is gewoon leuk, ronde cijfertjes. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Het is de donderdag, namelijk de laatste donderdag van ons aanwezigheid in Leuven bij M. Leuven. En je weet, op donderdagavond zijn we daar iets langer open. Maken we het extra gezellig met nog een optreden in de tuin van M. Leuven. Vanavond sluiten we daar af met Sons. Ja, echt ongelooflijk. Sons kan je daar gratis zien. Vanavond zal dat zijn. Vanaf 9 uur treden zij op in de tuin. Daar allemaal welkom. Maar we maken ook nog radio overdag daar op het terras uiteraard. Ook daar kan je naar komen kijken. Je kan zien hoe Wim Oosterling daar radio maakt vanaf 3 uur. Hij heeft Sons trouwens te gast rond 4:15. Ze zullen daar een interview doen en ook al een paar songs live spelen op het terras. Dus ga gewoon op tijd naar Leuven. En je kan ook nog vroeger gaan, want Annelies maakt ook radio tussen 11 en 3. En zij heeft een fantastische indie-band uit het Hageland te gast. De band The Me In You. En daarom deze stormfraai als opwarmertje.
1: Dit is de zomer van Willy.
2: Live Music Matters.

De. Voilà. R.E.M. en Stand was ook ooit een versie van Weird Al Yankovic. Die heette dan Spam. In de jaren 90 was dat wel grappig, die Weird Al Yankovic. Vond ik toch 7 minuten over 7:30. Goedemorgen. Zometeen The Monkees, die van Arctic. Naar deze van Aramco.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

zijn vandaag augustus nummer 20. De dag waarop er een legendarisch concert zal plaatsvinden, namelijk van Sons in onze tuin in Leuven vanavond. Maar ook de dag van een ander concert, namelijk het laatste concert van de Tragically Hip ooit. Exact 10 jaar geleden. Gord Downey, de zanger van de Tragically Hip, had namelijk de diagnose gekregen van terminale hersentumor. En daarom namen ze allemaal afscheid vandaag 10 jaar geleden met hem voor de laatste keer op het podium in zijn hometown in Kingston, Ontario. Ongeveer 11 miljoen mensen hebben live meegekeken via de stream. En ze hebben deze Head by Century 2 keer gespeeld als 10e nummer en ook als laatste nummer. Geniet er nog eens van.

Luisteraars Annelies en Manu zijn blij dat ik dit nog eens draai. Ja. Het was de debuutsingle in de tijd van Duran Duran. Dus op Planet Earth. Het nieuws komt eraan, nieuws van 8 uur. Een ander nieuws zal een beetje raar zijn. Ik heb nog een liedje van Mumford & Sons zonder banjo. Het is Woman. En hier is nog deze.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
2: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering nu onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De vrouw zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, zegt royalty-expert Wim de Hanschutter.
4: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader koning Charles ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
2: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
5: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
2: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
6: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
7: De zomer van Willy. Jan van den Bossen.

The Beaches and Blame Brad, 7 minuten over 8. Goedemorgen, wat zijn we vandaag? Donderdag, hè? Ja. Gisteren was het woensdag, overmorgen zaterdag. Ja, donderdag. Goedemorgen. Lenny Kravitz kende Slash al vanop de middelbare school. Dus te zeggen dat er geen contact was, gewoon even in de verte. Yo, goedemorgen. En meer kwam er niet van in de tijd van de middelbare school op Beverly Hills High School. Maar veel later leerden ze elkaar wel beter kennen. En Lenny vroeg aan Slash, wil jij meespelen op een liedje? En dat gebeurde op deze Always on the Run.

nieuw van de Strokes, Going to Babylon. Dat is een beetje een woordspeling, een homoniem voor Going to Babylon, de Mesopotamische stad, weet je wel. Dat is een beetje homoniem, een beetje woordspeling. Ik ben hier met de woorden aan het goochelen, jongens, dat het een aard heeft. Allee, kwart over acht. Goedemorgen. De voorlaatste ochtend voor mij dan in de zomer. En ook de voorlaatste keer dat we dit doen. Zo van, holy crap. Hoe recalcitrant is die dat hij dit durft te draaien. Dit is een epifanie. Een aha-momentje. Of kortweg, dit is de Big Kahuna. Een liedje waarvan je denkt van, oh, dat is echt wel de Big Kahuna. Dat is echt zo lang geleden. Blij dat we dit nog eens horen op de radio. Ik heb nu, ik ga het ineens vertellen, Main Street van Bob Seger. Bobke schreef dit liedje over zijn middelbare schooljaren, doorgebracht in Ann Arbor, Michigan. En de straat Main Street is eigenlijk, gaat het over Ann Street. Dat is een beetje een zijstraatje van Main Street. En daar was een club. En die club, daar was altijd een band die optrad. En die band heette Washboard Willie. Heel toepasselijk natuurlijk. Washboard Willie. Daarover gaat deze song. Main Street, de Big Kahuna van vandaag. Dit is Bob Seger.

0: liedje, man. Bob Seger, Main Street. Merci voor de fijne reacties op deze Big Kahuna. Dennis stuurt Epiphany. Inderdaad, zeker en vast. Even kijken. Ah ja, Carina stuurt de DJ op de 5. Zij dan Slow Time, Sexy Times. Chris stuurt Nice. Nog nooit gehoord, maar ik vind het super. En Peter Hoogberg stuurde Wow, thanks Jeanke. Ah, je kent mijn naam. Dit is echt een van mijn all-time favorites. En Martin stuurt Oh, fantastisch. Zo lang geleden dat we dit prachtige nummer nog gehoord hebben. Volumeknop op 10. Bedankt Jan. En Bart stuurt Bob Seger en de Silver Bullet Band ook geweldige live albums. Zeker nog eens beluisteren. En Den Beire die stuurt een foto van de Kahuna Burger, inderdaad. De Kahuna Burger, dat is origineel uiteraard uit Pulp Fiction. Zometeen de Rolling Stones vermomd als de Bee Gees.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: gewoon koken.
3: En wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Love to see you
5: shine. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Stones vermomd als Bee Gees of Bee Gees vermomd als Stones. Ja, je kan eigenlijk nog wel kiezen. Het is wel zo dat er veel fans waren in 1980 die zoiets hadden van... Wow, wat is dit? Een heel andere Rolling Stones, vinden we niet goed. Maar ik vind het wel tof. Emotional Rescue van Rolling Stones, 8:55. Goedemorgen allemaal. Wacht, je moet eens luisteren naar dit, hè. Hou die vast. En nu gaat hij ook nog beginnen zingen. Hier komt hij. There are people in town, man, crazy people in town. Het is Francis Bebe, een artiest uit Cameroen. Ooit een hit met dit, de Coffee Cola Song. Maar je kent dat toch wel, die panfluit? Dat vermoed ik nu toch wel, denk ik. Dat ken je toch wel, hè? Dat is inderdaad datzelfde panfluitje als het Everything Now van Arcade Fire. En het straffen is, die panfluit mocht op dat liedje van Arcade Fire gespeeld worden door de zoon van die originele uitvoerder, hè, van Francis Bebe. De zoon is Patrick Bebe en die mocht de panfluit spelen op de versie van Arcade Fire, Everything Now. Doet me trouwens ook een klein beetje denken aan de White Lotus, niet? Zo'n geluidje om die panfluit... Goedemorgen!

0: Linda stuurt, dat is een bamboefluit en geen panfluit. Zakken en Linda, mijn info stond panfluit, maar goed. Het kan even een bamboefluit zijn, hoor. Het is allemaal hetzelfde. 8:55. Purple Pop start, hè. Ja, ja. Wel in de poncho-versie vandaag, Purple Pop. Maar wel al goede namen vandaag. In de club spelen Lenny trouwens en Alice May. Dat is wel heel tof om te zien natuurlijk. En dan is er vandaag in de Marquee Isaac Rue. En om 10:50 vanavond, ja, het is vanavond al, we zijn donderdag, hè. Ja, vanavond om 10:50 speelt Deus dus met z'n allen naar de Marquee vanavond om 10:50. En daarom draai ik Instant Street live en op Rock Werchter in 2008, lang geleden. Dit is Deus. En we zitten met een teller. Wacht, hè. Zou ik dan 3, 2, 1 zeggen? Voilà. 3, 2, 1.
1: 1, 2, 3.

0: Bruce Springsteen was zot van Donna Summer. Ik bedoel, niet zo qua kusjes geven of ze mag gewoon. Hij vond die muziek wel leuk van Donna Summer. En daarom had hij deze Cover Me voor haar geschreven. Maar tijdens opnames van Born in the USA had hij van, ik ga het toch voor mezelf houden. En hij heeft dan wel voor haar nog iets anders geschreven. De song Protection. Bruce Springsteen, Cover Me. Cover Me met een petje misschien. Zometeen doen we van Jan met de pet.
1: De zomer van Willy.
2: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En vanavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
2: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

Terwijl ik dat speel, mogen jullie Jan met de pet sturen. Jawel, voor de voorlaatste keer deze zomer ga ik een Willy pet weggeven. Want ja, van de Belgische trappers of zo zou een beetje raar zijn. Dus laat maar komen, you know the drill. Iets sturen in de app van Willy. We zijn maand 8. We zijn de 20ste vandaag. Het is 20.8. 20 plus 10 is 30. Dan 2 daaraf. Dan 28. Ja, de 28ste, die wint de pet.

Jullie kunnen soms raar zijn hoor. Casimir stuurt Petje af voor de ochtendpresentaties van de Willy DJ uit Sinterklaas en dat op zijn leeftijd. Oké, het is wel grappig bedoeld waarschijnlijk, Casimir. Maar je hebt al vast geen pet gewonnen. Merci voor de veel reacties. Giro stuurt, ik wil een pet van de Belzeelse Trappers. Ik zal iets rondvragen. Ik ken er wel een paar mensen. Ik wens de 28e veel plezier met de pet, stuurt Rosalinda. Inderdaad, want voor jou zal het niet zijn. En ook Gert wil een pet van de Belzeelse Trappers. Maar ja, Gert,

was niet de 28e. Jan van de Pettenflat stuurt Thomas. Peter gaat voor klakkeloos. Robbie voor 28.000 keer te laat. Mocho, denk je toch, hè? Nee, Robbie, nee. Ook Gunter Mesmans stuurt iets. Dat is goed, telt allemaal mee, maar je was niet de 28e. Even kijken, Peter stuurt drill. Nee, jij ook niet. Wacht, scroll, scroll. Wat ik het doe toch met dat gescroll. De voorlaatste keer, ik kom bij de 28e uit. En die stuurde Jan met de ik wil zo graag die pet. Doet er niet toe wat je gestuurd hebt, Stefan. Maar je was wel de 28e. Stefan de Taaie, proficiat met de pet van Willy. Music Matters. Music Matters. Yeah.

Iden met ons Roos. En voor alle fans van Roos, iedereen die verliefd is op Roos. Morgen presenteert ze nog eens in Leuven tussen 11 en 3. Kan je nog echt eens neus tegen neus met haar gaan staan morgen. Kan allemaal hoor, die vindt dat allemaal niet erg. 9 uur zometeen, dan is er nieuws. Maar eerst nog een liedje van Fleetwood Mac. Christine McVie schreef dit over haar relatie met de drummer van de Beach Boys, Dennis

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
2: O
1: zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
8: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort. Ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer daar. Het veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen, vooral in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, sturen ze een drone de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. Er zijn ook opnieuw bomen gerooid om te vermijden dat het vuur weer kan uitbreiden. De Duitse hulpdiensten vertrekken ook geleidelijk aan weer naar huis. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school. Dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
10: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenoten en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
9: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het EK turnen in Kroatië heeft onze nationale mannenploeg zich geplaatst voor de teamfinale, voor het eerst ooit. Ze eindigden in de top 8 en plaatsen zich zo ook meteen voor het WK in oktober in Rotterdam. Eerst opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt ook de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
8: Live music matters.
0: De zomer van...

Als we even niet denken aan Zero en zo en Disarm en allemaal, is dit wel een van mijn favo-songs van de Smashing Pumpkins. Perfect uit 98. Goedemorgen, 6 minuten over 9 met zometeen Prince naar Kid with Buns, een car crash.

En Paul Paartje vertelt dat Pat Smear, de gitarist van Foo Fighters, meespeelt in de videoclip van deze Raspberry Beret van Prince. Okay. Maar ik heb nog een ander weetje erover. Het zat op de soundtrack van de film Girl Sitch uit 1996. Het was geregisseerd door Spike Lee. En wie speelde er mee in die film? In een kleine rol wel. Quentin Tarantino speelde mee in die film. Goedemorgen, 13 over 9 augustus, nummer 20 vandaag. En er is iemand jarig, namelijk Fretchen Durst van Limp Bizkit, wordt vandaag 56 jaar. Hij mag een beetje speciaal zijn.

check out.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gaan koken.
2: En? Wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging 2 plus 2

Jim Kerr van Simple Minds was niet zo zot van dit liedje. Wow, een beetje flauw, onze Glittering Prize. Tot hij iets te laat was bij een repetitie en de rest was deze Glittering Prize aan het spelen. Hij viel binnen en hij dacht van, oh, valt wel best mee eigenlijk. Toch nog wel een goed liedje dat we gemaakt hebben. Glittering Prize van Simple Minds. Dit is van begin dit jaar, de Sabian en The Great Pretender.

Hij chart 35 jaar geleden vandaag. 35 jaar geleden kwam die plaat uit van Spin Doctors. Pocket Full of Kryptonite. Wat eigenlijk de enige plaat waar ze hebben mee gescoord. Daarop Two Princes en deze Little Miss Can Be Wrong. 35 jaar geleden. Deze staat nu zondag op Pukkelpop op de mainstage om 8:30. Somber, my body isn't ready.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Television uit de plaat All That You Can't Leave Behind. Bono had alle teksten geschreven voor die plaat. Stonden allemaal op zijn laptop. En die laptop werd gestolen. Dus al zijn teksten kwijt voor die plaat. Er was wel ergens een man die in Ierland de laptop had gekocht van de dief. En die zei van, ja, wat is dat hier? Er staan allemaal teksten op. En heeft dan wel Bono verwittigd en de laptop teruggegeven. Het is allemaal goed gekomen. Goedemorgen.

0: We zijn er morgen nog, we zijn er vandaag nog. Annelies maakt de radio van 11 tot 3. Je kan er gaan kijken gewoon hoe Annelies radio maakt. Heel leuk. En rond 12:15 heeft ze bezoek van een fantastische indie band uit het Hageland. The Me in You. Komen een aantal songs live spelen en ook interviewen met Annelies. Vanaf 3:00 presenteert Wim Oosterlink daarvoor. Alleen hij weer op lang weekend gaat, alweer. Wim Oosterlink om 4:15. En hij heeft Sons te gast. Dat is wel cool natuurlijk. Ook zij gaan een aantal songs akoestisch spelen en ook een interview met Wim. Dat wordt wel lachen straks rond 4:15. Kan je dus al gaan kijken naar Sons op het terras daar. En dan natuurlijk vanavond iets waar we al heel de zomer naar uitkijken. Afsluitend concert. Zowat het enige concert nog dat ze doen in België. Sons. Gratis vanavond om 9:00. Trouwens, Sad Boys Club in het voorprogramma om 8:00. Dus allemaal welkom. Niet te registreren, hoeft niet en zo. Gewoon komen naar Leuven in de tuin van M. Leuven. Om 9:00 Sans op ons podium.
1: De zomer van Billy. Live music matters.

Lab, dat gaan we geven vanavond. Allemaal welkom, gratis in de tuin van M. Leuven Sands. Dit was All Gold. Zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Maar je mag nu al kiezen voor het eerste plaatje na 10 uur in de app. Ik heb hem voor mij hier staan. Kan je kiezen tussen Manic Street Preachers met The Design for Life en Rage Against the Machine met Take the Power Back. Als ik nu eens heel recalcitrant ben en ik kies voor The Manics. Ja, we zullen wel zien wat er zal winnen na 10 uur. Allee. Tot morgen!

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren. Omdat drugsbendes die heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Ze boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit. Maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan raak je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
3: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs, maar ook 11 opslagplaatsen. In Deerlijk in West-Vlaanderen is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto op een bus van de lijn botste. Het was een stevige knal, de vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze ligt in het ziekenhuis, de buschauffeur en een passagier bleven ongedeerd. Volgens de eerste vaststellingen reed één van de twee bestuurders door het rood. Wie dat was, weten we nog niet. De Amerikaanse universiteit Harvard betaalt 45 miljoen euro aan de families van nabestaanden na gesjoemeld door een manager van het mortuarium van de Unif. Die verkocht jarenlang illegaal lichaamsdelen van mensen die hun lichaam hadden gedoneerd voor onderwijs en onderzoek. Tientallen nabestaanden daagden Harvard voor de rechter en nu is er dus een akkoord. De manager werd enkele jaren geleden al ontslagen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien, meer wind ook en maxima rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer, ook bij 20 graden.
1: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
5: Music matters.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gummo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
5: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat klinkt als een extra sappige deal.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
11: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: FM Leuven. De zomer van Willy. Live music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Love to see you
5: shine. Code yellow. Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
0: Van 10 tot 11,
8: kies je de muziek zelf.
0: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app. De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Willy. Music matters. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren, omdat drugsbendes die wel heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan een kwart van de loodsverhuurders verdachte vragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
8: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit, maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan ga je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
7: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs en ook 11 opslagplaatsen. In het noorden van Kosovo zijn zeker 23 lichamen gevonden in 3 verschillende massagraven. Ze werden ontdekt bij opgravingen door onderzoekers die op zoek waren naar een groep Kosovaarse Albanezen. Die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. Vermoedelijk gaat het dus om hen. DNA-onderzoek moet nu nog zekerheid geven, maar dat kan nog enkele maanden duren. Opklaringen en wolken, soms ook buien en maxima rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer bij 20 graden.
0: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Orie.
9: Of we klaar zijn voor de laatste 2 dagen hier in Leuven. Absoluut. Goedemorgen.

Voilà, heel Leuven heeft Sex on Fire kunnen meekwelen voor die laatste twee dagen. Op ons terras mag het volume wel een tikkeltje hoger. Wat staat er hier nog allemaal op het programma vandaag? Straks om 1:15 speelt de Me and You hier een live sessie. En om 4:15, dan is het aan Sons. En ja, die spelen hier vanavond ook nog hun concert. Hun allerlaatste show in België in 2026. Daar wil je bij zijn.

Last in the Fire van Circa Waves. Straks de Me and You op ons terras. En dat zijn natuurlijk geen onbekenden hier in Leuven, want ze komen uit het Hageland. Maar blijkbaar reikt hun bekendheid tot over de landsgrenzen. Want Ron uit Nederland die stuurt zo benieuwd om de Me and You nog eens te horen. Ze zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig en niet aan hun proefstuk toe. Hun allereerste nummer Girl in Armor kwam uit in 2011. En vorige zomer maakten zij de begintune van Dagelijkse Kost met Jeroen Meus. Benieuwd wat ze hier straks gaan spelen? Dit

0: En daarna een band die je dit jaar zeker moet ontdekken.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
0: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
0: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Oh, ons cv-fotoboekessen.
10: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Oh, weet je dit nog?
10: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
11: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
12: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

hippiekleed aan te doen en wat te dansen over het terras. It must be love van Madness. Even een lokaal weerbericht van op ons terras hier in Leuven. Het is bewolkt, ja, maar ik zit hier wel met korte mouwen en dat is echt goed te doen. Lange broek is aan te raden, maar voor de rest korte mouwen zeker te doen. Verder alles droog ook en onze tafelstoelen en parasols die staan klaar om jou goed te ontvangen. Nu, die groep die je dit jaar zeker eens een kans moet geven. Je kon ze vorig jaar ook al gaan ontdekken op Pukkelpop, op een kleiner podium op de lift, nog voor ze een eerste album uit hadden. Dat komt eraan op 25 september en het zal Put a Smile On For Me heten. Dit nummer staat er ook op. Dit hebben ze uitgebracht half juli. Dat is durven, hè, zo in de zomer. Dit is KO en Pistol.

0: Chasing Cars van Snow Patrol. Sorry, maar in open lucht klinkt dat dus echt nog zoveel beter. Straks om 12:15 ook weer live muziek hier op ons terras in Leuven van de Me and You. We hebben al de hele zomer elke dag 2 bands over de vloer gehad. En deze kwamen ook langs. Dit is Marvel Sounds, zoals ze hier klonken met Not All This In Vain.
1: Het is de zomer van Willy. Live music matters.

Ja hoor, Marble Sounds, die durven ook al eens dansbaar te zijn. Intussen krijg ik een foto door van Steve, die met zijn willypet de vierdaagse van de IJzer aan het wandelen is. Hij zit op dit moment in Poperingen en hij vraagt, draai eens iets met stevige gitaren. Het tempo mag hier een klein beetje omhoog. Steve, dat kan geregeld worden. Dit is R.E.M. met What's the Frequency Canada.

0: het voorlaatste Willy Marcelleke in de wacht wil slepen. Zometeen leg ik je uit hoe dat kan.
1: De zomer van Willy.
2: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En vanavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
2: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
4: Love to see you shine.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Life. Music matters.

Tighten Up. Debbie, die weet duidelijk hoe dat hier werkt. Zij stuurt nu al een quiz in de Willy-app. Vandaag en morgen heb je de laatste kans om mee te spelen. Per juist antwoord krijg je een extra item, een extra stukje Willy merchandise. Je speelt voor een sticker, een tote bag en een Marcelleke. En ja, je moet dus gewoon een quiz sturen in de app als je straks wil meedoen. Nu hè, Debbie, die was veel te vroeg. En wat ook belangrijk is, als ik je zo meteen bel, neem dan even de

Emiel is mee aan het lachen. Lost Boys van Phoebe Bridgers. Zaterdag 5 december staat ze in Vorst Nationaal in Brussel. Met een nieuwe plaat onder de arm. En dit staat er dus ook op, die Lost Boys. Voor wie nu nog aan het knallen is op het werk om alles af te krijgen voor Pukkelpop en nog geen internet kon checken. Er is een band toegevoegd aan de line-up. Morgen spelen ze een verrassingsconcert in de Marquee. Om 5:20 moet je daar zijn. En dit staat hopelijk ook op de setlist van Royal Blood. Trying to cause some tea.

0: Het prachtige Zanna van Luc van Akker en Anna Domino. En op die tonen zijn de mannen van de Me & You aangekomen. En ze hebben de zon bij. Het straalt hier nu.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen, in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
9: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
8: Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van het land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel één gewonde, maar hij is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
10: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
8: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant Instroom van topchef Seppe Nopels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel, dat schrijft De Morgen. Het parket en het arbeidsauditoraat openden begin vorige maand een onderzoek naar Nopels en zijn ondernemingen. Nopels zelf ontkent alles. De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus. Verstappen is 28, zit al 12 jaar bij Red Bull en pakte er al 4 wereldtitels. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, zondag droog en af en toe zon tot 23 graden.
6: Live van op het Willy Terras
11: in Emleuven.
12: Live Music Matters.
6: De zomer van Willy, Annelies

Wat is kunst? Ja, als je echt een antwoord wil op die vraag, kom dan niet alleen naar ons terras hier in Leuven, maar bezoek dan ook Museum M. Die zullen dat wel weten. Zometeen geef ik mogelijk het voorlaatste Willy Marcelleke weg in de M-quiz. En de Me and You begint aan de soundcheck. Dus het zou kunnen dat je op de achtergrond al een klein beetje gitaren hoort. Om 12:15 is het aan hem.

0: Dance with Somebody van Mando Diao. Ook een band die in de M-quiz had kunnen zitten.
1: De M-quiz.
0: Ja, een hele goede middag, Wouter.
2: Goedemiddag, Annelies.
0: Ja, zelfs al had jij gewild, samen met iemand dansen is op dit moment lastig voor jou, als ik het goed begrijp.
2: Nee, ik zit er alleen weg. Het is ook een laboortje vandaag. Dus het zal rustig te doen zijn.
0: En wat ben jij ineen aan het knutselen? Want ja, in een labo dan zie ik zo wat proefbuisjes voor mij. Een microscoop misschien ook nog?
2: Nee, dat nog niet. We zijn een nieuwe shampoo aan het maken. Auto-shampoo aan het maken voor volgend jaar. Nieuwe geur en nieuwe kleur. En,
0: een nieuwe shampoo? Oké. Is dat belangrijk, de kleur van shampoo?
2: Ja, het is autoshampoo, het is voor de auto's.
0: Ah ja,
2: en dan, dan moet de geur en de kleur moet wel een beetje overeenkomen. Dus ja, voor de klant kan dat wel een keer belangrijk zijn.
0: Oké, ik heb daar nog nooit over nagedacht als ik autoshampoo kocht. Maar vanaf nu ga ik daarop letten, want dat weet ik. Wouter denkt daar keihard over na. Goed, Wouter, dat wil zeggen dat er ook geen collega's in de buurt zijn om jou te helpen. Maar normaal gezien moet dat lukken, hè, de M-quiz.
2: We gaan zien.
0: Per juist antwoord krijg je er een Willy-item bij. Je speelt voor een sticker, een toteback en misschien ook wel voor een Marcelleke. Ben je klaar?
2: Ik ben klaar voor, ja.
0: Alright, hier is jouw allereerste vraag. Ik ga een nummer draaien en ik wil gewoon weten van welke groep dat is. Hier komt.

0: Ja, dat moet eigenlijk genoeg zijn, Wouter. Welke band heb jij herkend?
1: Ja, dat zou wel een keer Metallica kunnen zijn. Kan niet
0: dat door, zou Metallica kunnen zijn. Dat is helemaal goed. Vraag 2. Je hebt al een sticker binnen. Nu kan er een tote bag bij komen. Het is een tv-vraag. Heb je ooit naar Friends gekeken, Wouter?
1: Dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Ja, heb ik al eens gezien, ja.
0: Ja, oké. De vraag luidt als volgt. Wie van de vrienden uit Friends is geobsedeerd door netheid en kuisen?
1: Ah, ik denk dat dat Monica was.
0: Dat is inderdaad Monica. Helemaal goed. Je hebt dan een sticker en een tote bag. Misschien komt dat Marcelleke ook jouw richting uit. Dit jaar hadden wij een WK voetbal. En die matchen die werden in meerdere landen gespeeld. In de VS, in Canada, maar waar nog?
1: In Mexico, weet ik.
0: In Mexico, ja. Helemaal goed. 3-3. Het was niet zo moeilijk, hè, Wouter?
1: Nee, het was inderdaad niet zo moeilijk. Nee.
0: Je had geen collega's nodig om het helemaal te redden. Op welke kleur shampoo ben je nu aan het chiquen? Tussen welke kleuren gaat het?
1: Nee, volgend jaar wordt het gele shampoo met bananenkleur.
0: Oké. Dus ik kan vanaf volgend jaar mijn auto wassen met gele shampoo met bananengeur. Dankzij Wouter. Oké, heel veel plezier met alles wat er aankomt. En nog een hele fijne en productieve dag daar in het labo.
1: Super bedankt. Dankjewel.
0: Zalige dag, Wouter. De zomer van Willy. Live van op het Willy Terras. In Emleuven.

0: Peter die stuurt Nothing Else Matters, mijn openingsdans van mijn trouwfeest. Exact 23 jaar geleden vandaag verdient dat geen Marcelleke. Nou, als het nu 25 jaar was, had ik er eens over nagedacht. Maar Peter, probeer het morgen nog eens bij Roos. Dan kan je nog één keer meedoen met de M-quiz. Zometeen Dire Straits.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
8: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Dat klinkt als een extra sappige deal.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
12: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
15: Ah, ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, oh, top hè, die Kate.
16: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.

Intussen stromen de fans van de B&U hier toe op het terras in Leuven. Zelfs uit Nederland. De woorden unieke sound, grijpt je bij de keel, zijn al gevallen. Straks om 1:15 kan je zelf ontdekken hoe ze klinken.

0: China Girl van David Bowie. Zometeen krijg je nog Yazoo en daarna live muziek hier op dat terras in Leuven.
1: De zomer van Willy.
2: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En vanavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
2: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: gewoon koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: Music matters.
2: This is all.

0: Situation van Yazoo. Ondertussen is het zo goed als 1:15. Is er volle bak, veel volk hier op het terras. En we hebben een band die er helemaal klaar voor is.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Dag Han en Stijn van de Me and You. Allebei gitaristen, allebei zangers. Welkom.
3: Dank u. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Han, als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk niet zoveel tijd vandaag. Er staat nog iets belangrijks op jouw programma, buiten dit.
3: Ja, ik vind dit ook wel belangrijk. Maar ik moet straks nog gaan supporteren voor de kameraden van Gullhouse, want die spelen op Pukkelpop vanavond en dat is toch wel de moeite.
0: Dat snap ik. Stijn, jij wil ook graag gaan, maar geen ticket.
4: Nee.
0: Nee? Wie had je willen zien?
4: Hetzelfde. Maar ik krijg wel verslag, denk ik, van Han.
0: Ah, ja, oké. Zeg, jullie hebben daar zelf ook ooit gespeeld, hè? In 2012. Jullie hadden toen een hit met Girl in Armor. Wat weten jullie zelf nog van die show? Om even een trip down memory lane te doen.
3: Ja, die show was redelijk kort, maar het was toch legendarisch.
4: Warm. Legendarisch
3: warm. En het was fantastisch, want wij moesten eigenlijk beginnen. We moesten openen in de Wablief tent, die nu niet meer bestaat.
0: Ja.
3: En het voordeel was dat we eigenlijk de rest van de dag alles hebben kunnen zien wat we wouden zien. Dus dat is een ideale spot.
0: Ah ja, en natuurlijk, jullie waren artiest, dus je mocht dan ook overal komen en zo.
3: Ja, dat was ook wel een probleem, want op het einde van de dag stonden we bij een optreden van Efken Wiks. En toen hadden we denk ik 27 gemiste oproepen van management en Apple en zo, omdat we onze unit moesten leegmaken. En,
0: ja.
3: En die hadden gedaan.
0: De container. Ja, oké.
3: Maar ja, we zijn muziekliefhebbers, dus we leven naar het concert kijken.
0: En zijn jullie mensen tegengekomen in de backstage of zo? Helden?
4: Ja, zeker. Ja.
0: Maar ze weten niet meer wie.
4: Han bijvoorbeeld, Thomas. Nee. ja, we zijn vooral door... Zeg eens handig, je kunt dat veel beter vertellen.
3: De Stone Roses spelen ook dat jaar.
0: Ja.
3: En Ian Brown die kwam dan af en we hadden beslist van kom, we gaan gewoon een dag zeggen en doen alsof wij ook Britten zijn. En ja, zei hello en hij zei hi mate. Dus dat was
0: hi mate. Ah ja, oké. Okay. Ian Brown van de Stone Roses heeft hi mate gezegd en dat weet jij zoveel jaar later nog altijd. We zullen eens teruggaan naar 2026. In maart kwam er een nieuwe plaat, jullie vijfde al. Ida Fisher is niemand. Een Engelstalige plaat, maar wel met een Nederlandstalige titel. Beetje gedurfd, toch?
4: Ja, dat is ook typisch Han. We hebben een Engelstalige plaat, inderdaad, en dan... We gaan daar gewoon een hele goede titel aan geven. Titels vinden we heel belangrijk.
0: Ja?
4: Echt super.
0: Wordt daar veel over gediscussieerd?
3: Jawel.
0: Of jij beslist die hand?
3: Nee, helemaal niet. Maar het klonk zo alsof een. Als een roman uit de jaren 80. En dat vonden we wel cool.
4: Ja.
0: Ja, want hoe groot is de Me and You in het buitenland? Er zijn vandaag ook Nederlandse fans aanwezig, dat weten we al. Maar ja, als je dan die plaat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië zou willen spelen en die titel moet zeggen, hoe werkt dat dan? Dat gaat.
4: Maar dat vinden we juist.
3: Dat is een puur hypothetische vraag, want dat hebben we nog niet.
0: Nee? Is het vooral België, Nederland, Benelux of dat?
4: Ja, maar ik denk zo'n titel in het Nederlands... Ik vind het gewoon ook wel super cool. Het moet toch leuk zijn als Engelstalige.
0: Ja, om dat
4: zoiets
0: te proberen
4: te lezen. Dus.
0: Ja. Ja, eigenlijk zegt de titel het zelf. Ida Fisher is niemand. En toch willen wij allemaal weten wie dat is. Hè? Maar ik vermoed dat we daarom heel de plaat gaan moeten beluisteren.
4: Ja.
0: Maar dit is de tweede keer dat jullie met zo'n fictief personage werken. Hoe zorgt dat voor inspiratie? Hoe mengen jullie haar in dit geval doorheen die nummers?
3: Ja, het is een ideale kapstok voor ons om te vertrekken vanuit een verzonnen, fictief personage inderdaad. Omdat we eigenlijk, ja, dan kunnen wij zelf onze film maken en daar de nummers rond schrijven. Het is niet alleen een

0: over Ida. Maar stel dat je ze zou moeten beschrijven, hoe ziet ze eruit? Kunnen jullie dat? Heeft ze blond haar? Heeft ze bruin haar? Is ze slank? Is ze nogal...
1: Geen snor.
0: Corpulent?
2: Heel belangrijk.
3: Ja, we hebben ze op de cover van het album gezet. Ja. Een beetje vaag weg. Omdat we dat ook niet te concreet wilden maken. Maar in ons idee was het iemand van een jaar of 40 die zichzelf niet vond passen in de maatschappij zoals ze nu is. En zichzelf ook geen label wilde opleggen en vertrok gewoon.
0: Oké. We gaan eens luisteren naar een van die nummers. Zet jullie maar klaar, Han en Stijn. Er worden gitaren vastgepakt. Als je graag wil meevolgen, dat kan ook via willy.radio of via onze app. Dit is The Me and You. Helemaal live van op ons terras hier in Leuven met Radio Station.

0: The Me and You, helemaal live op ons terras hier in Leuven met Radio Station. Straks dan brengen ze nog een nummer ergens na 1 uur.
1: De zomer van Wien.

0: Multiply van Jamie Lydell. Zometeen zijn we er terug met The Roots en ook met The Me and You.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen. De overheden krijgen veel kritiek omdat ons land niet klaar is om natuurbranden zoals in de Hoge Venen te vermijden en aan te pakken. Terwijl al gebleken is dat de regeringen dat al een tijdje wisten. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat niet goed ging en wat beter moet. In het federaal parlement begint over een uur een extra zitting over de natuurbrand in Hogevenen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van enkele oppositiepartijen zoals Groen. Voorzitter Eamon Hodge.
8: Wij willen dat er gekeken wordt naar wat is er daar nu effectief gebeurd. Wat is de aanleiding, maar ook op welke manier hebben we onszelf kunnen beschermen. Brandweer, de politie, de vrijwilligers, die hebben niet al het materiaal dat nodig is. En we hebben hulp nodig gehad van het buitenland. Want dit is misschien de grootste in onze geschiedenis, maar dit is niet de laatste bosbrand in België. Onze weerbaarheid moet naar boven.
7: Onze binnenlandminister Quentin zal op vragen moeten antwoorden. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel er een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn al aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
9: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
7: Het huis dat geraakt werd is wel onbewoonbaar. De bewoner bleef gelukkig ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van ons land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet. Barbara Vroegstraten van Atentia.
10: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat voor rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
7: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. En ook zaterdag nog buien. Zondag droog en af en toe zon en tot 23 graden dan.
11: Live music matters.
12: De zomer van Willy, Annelies Orie.

The Seed van The Roots. Zometeen dan krijg je nog eens live muziek hier op het terras in Leuven. Maar in Kiewit zal er natuurlijk ook heel veel live muziek zijn de komende dagen. Want daar start vanavond Pukkelpop. Deze band speelt daar morgenavond op de main stage. En ik weet dat we daar met heel veel Willys gaan zijn. Ik voorspel dat. Dus ik stel voor, als je mij tegenkomt of zo, kom even dag zeggen. Dit is Turnstile.

0: Shiny Happy People van R.E.M. Er staan hier heel veel schone Shiny Happy People naast mij.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Want Han en Stijn van de B&U die zijn er nog altijd.
3: Ja.
0: Het is hier gezellig, hè? Op ons terras, toch?
3: Overdreven gezellig.
0: Jullie zijn van de kanten van Diest. Daar heb ik ongeveer juist, hè? Ja, Leuven is dan toch een stad die niet te ver ligt. Zijn jullie hier ooit veel op stap geweest? Of misschien nu nog?
3: Redelijk. Op stap genoeg geweest hier. Ik heb mijn momenten gehad. Ik denk, Han...
4: Ja.
0: Dat
4: ligt al even
0: niet overdreven, niet overdreven, zegt. Wat wij doen met elke band die hier langskomt, wij stellen die zo wat ambetante vragen. Wij geven die een aantal dilemma's en jullie moeten dan altijd één ding kiezen. Ik ben heel benieuwd ook of jullie overeen gaan komen. Dat is ook nog de vraag. Want jullie zijn wel wat verschillend. Hè? Ik heb net even met Thomas gepraat, die vandaag niet mocht meespelen, normaal wel. Jij iets chaotischer en soms ook wat te laat. Tijd is niet helemaal aan jou besteed. Han nogal stipt. Dus
3: bedankt, Thomas.
0: Ik ben benieuwd of dat in de dilemma's ook naar boven komt. Stel, Han en Stijn, jullie mogen kiezen dit weekend die show op Pukkelpop uit 2012 nog eens overdoen of in een uitverkochte AB spelen eind dit jaar.
3: Pukkelpop.
0: Ja?
4: Ja. Uitverkocht Pukkelpop.
3: In de AB.
0: Oké, maar waarom zei... Ja, jullie hebben natuurlijk ook voorprogramma gedaan van Gies Winnen. Dat was een uitverkochte AB, hè, dit voorjaar. Maar toch, is dat zo'n fijne show geweest waarvan je zegt... Ja, ik zou hem echt nog wel eens opnieuw willen doen.
3: Oh, ik heb het heel intens beleefd. Ik weet dat heel dat optreden, echt alles puur van genoten. En dat wil ik gewoon nog wel eens terug ervaren.
0: Ja,
3: en nu met de kennis van nu.
0: En 14 jaar jonger zijn, zo zouden wij allemaal nog wel eens een dag willen. Oké. Okay. Op internet circuleert zo een quote die ik heel vaak ben tegengekomen in omschrijvingen en zo. Misschien is die al heel oud, dat zou goed kunnen. Maar jullie worden daar zo wat vergeleken met Radiohead, maar ook met Death Cab for Cutie. Voor welk van de twee zouden jullie graag nog eens voorprogramma zijn?
4: Oei.
0: Ging de vergelijking zelfs op ooit?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want ik vind dat dat moeilijk is om als band zelf te zeggen. En,
0: maar er komt morgen de vraag binnen en je mocht een van de twee kiezen. Wie wordt het?
3: Ik denk Radiohead.
4: Ja, ik denk dat ook wel op dit moment. Ja.
0: Snap ik. Jullie hebben dit jaar voor de tweede keer de generiek gedaan voor Jeroen Meus. Heel leuk. Dat wil eigenlijk zeggen dat heel Vlaanderen de Me & You heel goed kent. Terwijl jullie heel vaak ook nog wel omschreven worden als een parel die nog ontdekt moet worden of zo. Dat is toch een beetje grappig, hè?
3: Ja, al 20 jaar.
0: Ja. Maar jullie moeten kiezen vanavond. Ik weet dat het eigenlijk Pukkelpop is, maar stel, dat is niet. Je mag een witkap gaan drinken met Jeroen. Of je mocht met al deze fijne mensen naar jullie stamcafé in den hemel in Zichem.
4: Die zitten dat toch al? Nee, dan kies ik daarvoor, want Jeroen zit hier nu niet.
0: Het is goed. Goed, jullie hebben beloofd om nog een nummer te spelen voor ons. Iets dat jullie blijkbaar al 20 jaar niet meer gespeeld hebben.
3: Ja.
0: En dat nergens op plaat staat. Hoe kom je er dan bij om dat nu wel te doen?
3: Han. Ik denk dat... Sorry, Han. Maar ik denk dat... Dat heel hard terug gaat dat nummer naar... Waarom dat wij muziek zijn beginnen maken. En dat past heel erg met wat wij graag hoorden vroeger en zo. Die teenage fanclub vibes. En dat is het eerste nummer waar we iets hadden van oké, nu klikt dat.
0: Dit is de Me & You.
3: Ja, daar zit het DNA echt van ons in. En het is ook een iets vrolijker nummer. En dat mag ook wel eens, want wij worden nogal eens afgespiegeld als tristige kerels met tristige muziek. Ja, maar dikwijls is dat wel zo. We maken nogal vrij rustige muziek. En dan is het ook wel eens fijn om die een andere kant misschien te laten zien of te laten horen.
0: Han, weet jij nog waarover het ging? Het nummer wat jullie meteen gaan spelen, zit dat nog ergens in jullie hoofd? Is het gewoon van, wij vonden dat tof?
4: We hadden echt heel veel schrik dat die vraag ging komen. We zijn daar juist 10 minuten over bezig geweest. Ja. Ik denk niet dat we het nog weten, maar het was ook... De woorden gingen goed samen en ik denk dat veel bands dat doen...
0: Melodie en
4: juist,
0: dan...
4: Juist R.E.M. Ik denk dat Michael Stipe vroeger... Die bandleden wisten nooit waarover dat die nummers gingen.
3: Over alles en niets. Hè.
0: Hoe heet het nummer? Dat is misschien wel fijn voor ons, dat we wel kunnen zeggen na deze show, hey, maar wij hebben een nummer gehoord van de Me & You, staat nergens op plaat. Je kunt het eigenlijk bijna niet gehoord hebben, misschien op een live show, maar ja, dan 20 jaar geleden. Hoe heet het?
3: Without Leaves.
0: Without Leaves. Oké, zet jullie vooral klaar. Ze gaan hier nog één nummer spelen voor een vol terras in Leuven. Dit is de Me & You met Without Leaves.

0: Without Leaves van de Me & You. Ze hebben het 20 jaar niet live gespeeld. Het staat nergens op plaats. Het staat ook niet op Spotify. Maar heren, ik zou er toch eens over nadenken om dat toch nog uit te brengen. Ik denk dat wij het allemaal eens zijn.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras.
2: In Emleuven.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Live van op het Willy Terras.
6: In Emmeleuven. De zomer van Willy.

Ram Jam van... de Blackberry van Ram Jam. Ah ja, dat heb je als je nog een beetje aan het nakeuvelen bent met de band. Maar straks, dan staat hier alweer een andere band om 4:15. Dan komt Sans hier al een beetje warm spelen voor een concert vanavond in de tuin. Om 8:00, dan begint Sad Boys Club eraan. Zij doen het voorprogramma. En om 9:00, dan is het aan Sans. En wat doen ze hier? Hun allerlaatste Belgische show van dit jaar. Ik heb ze op Werchter gezien op de mainstage. Dat was fantastisch. Maar ze komen dus ook naar de tuin van M straks. Een klein voorsmaak.

0: Zee de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard. En jij?
0: Zonnebril.
1: Voor de zon?
0: Voor de ribbekjes.
1: Hoe?
0: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmis.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh.
4: Zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras. In Leuven.

Promise You, Miracle van Simple Minds. Vanavond hebben we hier het laatste concert in de tuin van M. Eerst Sad Boys Club om 8 uur en om 9 uur Sons. Dat is helemaal gratis, je hebt daar geen ticket voor nodig. We hebben wel al een paar keer gezegd, ja, kom misschien wel op tijd, want we denken dat er wel wat volk gaat komen. Colette die heeft dat heel serieus genomen, die stuurt nu in de Willy-app. Wij vertrekken binnen een kwartier, we gaan daar op tijd zijn. Ja, dat is in orde.

0: aan het eind van de zomer denken we nog eens aan het eerste concert van de zomer. Dat was van Admiral Freebie. Je hoorde This Dream of You. Zometeen begin ik met Nothing But Thieves en Radiohead na elkaar.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In het federaal parlement begint rond deze tijd een extra zitting over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Want die heeft veel vragen voor binnenlandminister Kentijn, zegt politiek journalist Rob van Herk.
6: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franke, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
5: De voorbije dagen bleek dat ons land veel hulp uit het buitenland nodig had om het vuur onder controle te krijgen. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals die in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen en eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. Krukke wil ook dat het KMI een belangrijke rol krijgt in de analyse van de situatie. Noord-Korea zou wel tot 120 kernwapens kunnen hebben. Dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Amerikaans president Trump zei eerder al iets gelijkaardigs. Hij kondigde ook aan dat hij later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten voor een vierde keer. Mogelijk in november in de marge van een top in China. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden.
3: Live vanop het Willy Terras
4: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
3: De zomer van Willy. Annelies.

Amai, dit stond hier een paar straten verder bij mij heel vaak op ons kot. Iets meer dan 15 jaar geleden. Mijn bovenbuur die was nogal fan van de Clash, vandaar. Ik ben zo iemand die in Leuven is blijven plakken, dus ik ben de voorbije weken met de fiets kunnen komen werken. Maar van maandag is dat weer gedaan. Dan is het weer tussen 10 en

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
6: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schattig, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Live music matters.
16: This is
15: Willy.

dat dat goesting geeft in een frisse Depeche Mode en I Just Can't Get Enough. En nu iets serieuzer. Lola Young die kwam dit jaar terug met nieuwe muziek nadat ze zich moest laten opnemen in een afkikkliniek. 25 is ze nu. Ik kan alleen maar hopen dat ze die rehab veel beter doet dan Amy Winehouse. Want daar doet ze mij eigenlijk wel eens aan denken. Dit is Lola Young en From Down Here.

Mumford & Sons, I Will Wait. En ja hoor, ik heb de blonde kop van Arno van Sons al gezien in de verte. Ze zijn er. We weten pas sinds vanochtend dat Royal Blood morgen ook naar Pukkelpop komt. 2 jaar geleden kwamen ze nog langs om Queens of the Stone Age te vervangen op de mainstage. Maar morgen spelen ze dus in de Marquee om 5:20. Als je wil weten wat onze Lennart van Online en ik allemaal gaan uitspoken in Kiewit, vanaf morgen kan je ook alles volgen op onze socials. Nu nog snel de tekst van dit van buiten blokken. Dit is Royal Blood.

0: Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En vanavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL.
3: Love to see you shine.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gewoon koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
0: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras. In M. Leuven.

0: Dracula van Tame Impala. Intussen heb ik nog een extra bandlid van Sons gespot. Frontman Robin die is er ook al. Ze zijn op dit moment in de tuin van Museum M al alles aan het klaarzetten voor vanavond.
1: Ik heb zo'n tweeënhalf.
0: Ah ja, je hebt nog anderen gezien. Ik heb Arno gezien, ik heb Robin gezien. Dat zijn, ja.
1: Ik mag dat niet zeggen, maar ik weet de naam nog niet zo goed.
0: Je hebt ook Jens, dat is die met zijn zwart haar heel groot.
1: Jens,
0: zo, die ziet er heel gevaarlijk uit.
1: Maar Jens, met zijn tattoos.
0: Ja, klopt.
1: Die heb ik al gezien, die zit beneden in de koffiebar.
0: Ah ja, en dan hebben we nog een drummer ook. De drummer herken ik meestal.
1: Ja, ja, de drummer. Met zijn bloot bovenlijf, met zijn hemd. Ja, het is waar. Ja. Die stond vorig jaar zo bij het liedje, hoe heet dat, van Do My Thing?
0: Ja.
1: Stond hij zo met zo de koebel, zo pang, pang. En dat was het enige dat hij deed. Die stond zo
0: mocht
1: tegen
0: toen
1: de
0: waarschijnlijk.
1: En echt zo pang, pang, pang. En echt zo voor de rest zo met zijn sigaret. Dat was echt geweldig. Ja, maar ik vind, ze zijn zo leuk.
0: Zijn

0: Dat wij allemaal zo... Ja, toch die live-sessie wilde mee, maar heb je het weerbericht al gecheckt?
1: Ik heb geen idee wat dat vorig jaar was. Ik heb dat volledig gedingst. Maar het weerbericht nu... Maar kijk, ik heb geen weerbericht nodig, Annelies. Het is stralend weer. Het zijn wat wolkjes tegen de warmte, tegen de extreme hitte. Ja. Het is prachtig. Het wordt een fantastische avond.
0: Ik denk het ook. Ik heb ook nog een heel schoon nummer klaarstaan. Ik heb veel concerten gezien deze zomer al. Maar mijn hoogtepunt tot nu toe... Heb ik op
1: ben
0: gekomen?
1: Benieuwd. Ja?
0: Dat was... Die XX op Rock Werchter.
1: Echt waar?
0: En onder andere ook dit nummer, Loud Place.
2: Live van op het Willy Terras in Leuven. De zon.

0: Morgen komt Roos van Akker je rocken tussen 11 en 3. Want dan zit ik op Pukkelpop. Heel veel plezier met Wim zometeen.
1: Go Yellow!
2: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Het federaal parlement zit samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is daarvoor vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Die wil binnenlandminister Quentin op de rooster leggen, zegt journalist Rob van Erk.
9: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
8: De afgelopen dagen werd duidelijk dat ons land het niet aankon zonder hulp uit het buitenland. 190.000 mensen hebben een automatisch betalingsbericht gekregen voor btw-betalingen die ze eigenlijk al betaald hadden. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het komt door een technisch probleem. Wie al in orde was met zijn betalingen hoeft niets te doen. Wie nog niet in orde is, krijgt later een correct bericht en er komen ook geen boetes. En er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
6: Live vanop het Willy Terras
10: in Emleuven.
6: Willy.
10: Live Music Matters.
6: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
11: Met straks Sons en nu eerst Manic Street Preachers. Goedemiddag.

net zeggen, het weer is ook prima. Een beetje bewolkt en af en toe wat zon. En toen exact begon het te druppelen. Echt exact op dat moment. Maar niet veel, echt niet veel. Zo een optimist zou zeggen, lekker verfrissend. We zien wel hoe het verder gaat. Op de trein zat er daarnet een man voor mij naar filmpjes te kijken op zijn gsm. Niet super luid zoals gewoonlijk, maar luid genoeg om The Time of My Life te herkennen uit film Dirty Dancing. Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson speelde hij. Iets meer in de sector van Gangnam Style, maar niet Gangnam Style. Een filmpje van een Smurf of Donald Duck of zoiets. Hij bleef maar kijken, het ene filmpje na het andere kijkt. En dan stopte hij en dan begon hij zo te gapen, zo uitgebreid uit te rekken. Zoiets goed te zuchten voor heel de wagon. Vervolgens staarde hij uit het raam en begon dingen te mompelen. Geen idee wat hij zei, je kon er niks van verstaan. En ik dacht, die man zou radiopresentator moeten worden. Muziekjes draaien en dingen mompelen die niemand verstaat. Story of my life. Dit is

Weer update. Het druppelt nog altijd. Ik ga je op de hoogte. Queen, Another One Bites the Dust. Ik heb straks Pukkelpopnieuws. Muziek van Dandy Warhols en van Sons. Die zijn begonnen met alles klaar te zetten om hier straks live te spelen op ons Willy Terras. Eerst de Strokes. Go in shopping.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor het snelste internet, wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.

dan weerupdate. Het is aan het gieten nu. Goed, misschien moet ik enkele positieve weerupdates geven. Zwart. Magna Pop met Lay It Down. Vandaag sluiten we de Willy Zomer hier op ons terras en Museum M in Leuven af. Met live muziek van Sons vanavond in de tuin en zo meteen ook op de radio. En zo klonk Frank van der Linden hier onlangs samen met Helena van Maria

The Waterboys, Barry Lee en The Hole of the Moon. 3:30 is het. Vandaag is de eerste dag Pukkelpop. Straks nog muziek van daar. Muziek die daar te horen is vandaag, zo moet ik het zeggen. Morgen is de Brit Youngblood de headliner van Pukkelpop. Morgen, er was vervelend nieuws, want Youngblood had zijn been gebroken. En die heeft de neiging om al eens te crowdsurfen tijdens zijn optreden. Vooral tijdens het nummer Fleabag, zijn een beetje zijn grootste hit. Maar ja, met een gebroken been, dus iedereen zoiets, wat gaat hij doen, wat gaat er gebeuren? Wel, wat heeft Youngblood gedaan tijdens zijn festivaloptreden in Portugal? Hij heeft tijdens het nummer Fleabag gecrowdsurfd in zijn rolstoel. Tot groot jolijt van het publiek, dat moet ik je niet vertellen. Dus afwachten wat dat morgen geeft. Youngblood is morgenavond op Pukkelpop. De dag nadien speelt deze groep op het festival Kids With Buns. Opent zaterdag de mainstage. Dit is Nothing New.

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En vanavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Gaan koken.
5: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: Andy Warhol's and Every Day Should Be a Holiday. Very neat.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Met mij Robin, Thomas, Arno en Jens van Sons.
3: Hey, hallo, hallo.
0: Hallo, welkom. Dank welkom u. Terug bij Willy. Zo fijn dat jullie er zijn. Er zijn ook wel mensen. Het regent nu even in Leuven, straks niet meer, maar nu wel even wel.
3: Ja.
0: Maar er zijn toch mensen die echt gewoon daar helemaal onder.
3: Tuurlijk,
0: hallo, dag mensen allemaal.
3: Hallo mensen, tot vanachter.
0: Rob, even heel uit. Heel uit.
3: Ja, dat zijn de echte diehards.
0: Maar exact dat bedoel ik. Dat zijn de diehards.
3: Dat zijn de diehards.
0: In de regen voor jullie, echt waar.
3: Dus ja, ja, absoluut.
0: Zeg, wat was tot nu toe het hoogtepunt van de zomer voor Sons?
3: Goh, dat is een moeilijke vraag. We hebben er duizenden gehad. Maar ik denk toch wel, ja, die mainstage Rock Werchter, ja, als derde plaats was toch wel iets heel zot. Maar een ander hoogtepunt was misschien ook wel op de Lokerse feesten dat ik voor de allereerste keer mijn pasgeboren zoontje mee in de backstage nam.
0: Oh my god.
3: Dus met een hoofdtelefoon op.
0: Is dat
3: en alles. Zo'n dikke koptelefoon. Oh. Dus dat was ook misschien wel een van de hoogtepunten. Ja, ja, ja,
0: jullie zijn met twee dit jaar al vader.
3: Ja, klopt.
0: Twee.
3: Ik en Arno.
0: Arno, heb jij ook een zoon? Heb je ook een zoon? Ja. Ook een twee sons eigenlijk. Hoe heet jouw zoon, Arno?
4: Oscar.
0: Oscar? En hoe heet jouw zoon?
3: Elliot.
0: Elliot. Hoeveel uur per nacht slaapt Oscar?
4: Voldoende.
0: Voldoende.
4: Zijn
0: 10, 12 uur. Zo, wat? 10, 12 uur? Jij echt stilbederver. En Elliot, hoeveel uur per
3: nacht? Goh, dat is in blokken. In blokken van 2 à 3 uur.
0: Ja, het is iets normaler eigenlijk, laten we zeggen. Alleen maar zo goed. En wat vond hij? Wat vond hij van de eerste ervaring?
3: Hij heeft heel de show geslapen. Dus misschien dat wel iets zegt over de muziek dat we spelen, ik weet het niet, maar hij heeft er niet veel van gemerkt.
0: Het zou niet slecht zijn. Jullie spelen morgen op Lowlands.
3: Ja, klopt.
0: Een Pukkelpop van Nederland. En straks, zijn jullie klaar om straks
3: zeker,
0: het einde van de Willy-zomer te spelen?
3: Ja, ja.
0: Wat moet er nog gebeuren voor het optreden? Dus soundchecken in elkaar? Of wat
3: nog? Wij moeten nog soundchecken zo meteen. Ja. Misschien nog iets klein eten. En elkaar wat oppeppen. maar dat komt goed, hè? Want het is voor ons eigenlijk ook een beetje een soort einde van de zomer, toch in België. Want ik denk dat dit hierna alleen maar Nederlandse shows zijn.
0: Ja,
3: dus onze Belgische zomer, tussen haakjes, sluit hier voor ons toch ook een beetje af. Dus dat is wel leuk.
0: In november hebben jullie ook een hele reeks optredens in Nederland. Hè? Dus na Lowlands morgen dan. Oké, goed. Ik ga jullie laten spelen nu. Wat gaan jullie op dit nu spelen voor ons?
3: We gaan nu All Gold spelen.
0: All Gold. Oké, alright. Goed. Maak je maar klaar. Dames en heren, beste luisteraars, beste Willy. Het is toch wel eens die dichter gekomen zijn. Voor Sons, hier zijn ze live op ons Willy-terras in Leuven met All Gold. Hier is Sons.

Dance Live Family. En groot enthousiasme van onder de parasols op ons terras. Dat was All Gold. Straks nog een live nummer van Sons en de korte vragenronde.

Rolling Stones, Get Off of My Cloud. Weer update. Ik weet het niet. Reden nog? Want ik kan niet door, want soms zit het zo een beetje. Zo halverlinks. Het regent halverlinks. Het regent halverlinks. Straks muziek van die Offspring, van de headliner van deze eerste dag Pukkelpop. En Sons zometeen live op ons Willy-terras.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw. In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
1: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
5: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
4: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
6: Belgisch weer, onverwacht.
7: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
8: Alles is waterdicht, regenjas mee.
9: Hopen dat het waterdicht
8: is. Het is allemaal waterdicht.
9: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
7: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
4: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
0: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven.
0: Willy.
3: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
10: Met muziek van de headliner van de eerste dag Pukkelpop en eerst The Offspring. Goedemiddag.

Sirens, dat was Pearl Jam, zometeen Sons live op ons terras. Hier zitten nu al de nummers op de radio zo half mee te spelen, of half mee te drummen zo. Zometeen voor echt. Dus we beginnen de nummer en toen was weer mee te drummen. Zometeen voor echt. Hier zijn Sam & Dave, Soul.

0: Jeremy Lennart.
1: Mijn koptelefoon op, ik versta je, maar je zegt, wil je een foto van meenemen?
2: Nee, een video.
1: Een video? Waarom wil je een video van meenemen? Het
3: is zomer van Willy. Live music matters.
1: Even technisch. Bij mij in de studio, Robin en Thomas en Arno en Jens van Sons.
4: Hey, hey, yo, yo.
1: Goedenavond. Straks gaan ze concert spelen. De afsluiter onze Willyzomer hier in de tuin van Museum M in Leuven. Als je wil komen, zeer welkom. Geen dikke zorg, gewoon afkomen. Korte vragenronde.
4: Oké, okay, let's go.
1: Vijf vragen, vijf dilemma's. Okay. 1. Spelen op Lowlands of Turnstile zien op Pukkelpop?
4: Spelen op Lowlands. Sowieso spelen.
1: Dat is snel.
4: Sowieso spelen.
1: Ja, ja, ik snap het.
4: Ah, ja, tuurlijk.
1: Ik snap het. Maar ja, maar ik wou toch vragen. Ik wou toch vragen. Maar ik voel echt die groep echt... Oh,
4: ja, we worden er agressief van eigenlijk.
1: Want die vrouw is kwaad op mij. Oh, maat. Oh, sorry. Sorry voor mijn dilemma's. Goed. Tweede vraag. Tweede dilemma. Niet kwaad zijn, hè. Met de hele groep de Mont Ventoux oprijden of met de hele groep naar Disneyland?
4: Oh. Nu splitste de groep in twee, hè. Want ik zit hier met twee vervente coureurs achter mij, dus ja, die zouden sowieso de Mont Ventoux zeggen.
5: Ja, echt waar.
4: Maar mijn guilty pleasure is naar Disneyland gaan, dus Thomas, ga jij met mij mee? Voilà, we verdelen ons in twee.
1: Oké, drummer Thomas en zanger Robin naar Disneyland en de rest naar Mont Ventoux. Weet het, trekt op.
4: Zeg, wil je dat wij splitten, we, man?
1: Ik zeg maar 3. Surfen of fietsen? Wacht, waarom vraag ik het? Surfen, nummer van jullie,
4: ja.
1: Of bike, nummer van jullie?
4: Ja. Wel, ik zou zeggen surfen,
1: ja.
4: Maar ja. Ook opnieuw. Thomas weer, denk ik. Ik denk ook weer dat we in dezelfde ploeg zitten.
1: Surfen.
6: Ik ga wel beter fietsen dan surfen.
1: Oké, okay. Goed, oké, okay, right. Wat zijn we? De 4. 4. Ooit samenspelen in een groep met je zoon, ja of nee?
4: Ja. Ja, waarom niet? Tuurlijk,
1: Arno,
4: absoluut.
1: Arno ook steekt een dikke duim.
4: Ja, ja, ja, dikke duim omhoog.
1: Ja?
4: Absoluut.
1: Zeker wel.
4: Ja, absoluut, zeker en vast.
1: Met 4?
4: Ja.
6: Ik had een leren brummen.
1: Oké, goed. En 5, laatste dilemma. In de zomer, de moshpit of het zwembad?
4: Moshpit, hè?
1: Moshpit.
4: Ja, absoluut. Let's go for the fucking moshpit.
1: Jens, ik zie altijd zo, ook zo grappige filmpjes gezien van jou. Als jij echt de moshpit organiseert op een festival. Ja, ja. Zo mee lachen. Dat is zo grappig. Dat hij zo in het publiek is van... Goed, jij naar rechts.
4: Ja.
1: Jij een beetje zo. Hier wat hier. Daar, ja, doe maar. Hup, en dan over.
4: Ja, ja.
7: Maak in Italië een moshpit in een zwembad.
1: In een zwembad, goed. Ja, ook een optie.
4: Voilà.
1: Moshpit in een zwembad. Welke nummer gaan jullie nu voor ons spelen?
4: We gaan nu Somehow spelen.
1: Ah, fantastisch. Dames en heren, live bij Willy op ons terras. Straks voorrecht in het lang ons concert hier in de tuin. Maar nu op ons terras met Somehow. Live bij Willy. Hier is Sons.

Sons live, baby Lee. Vanavond spelen ze in het lang, in het breed en in het hart. In de tuin van Museum M in Leuven als slotconcert van onze Willy Zomer. Geen tickets nodig, gewoon afkomen om 8 uur beginnen.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
1: Oh
0: zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

zon, maar echt waar. De zon wist het van, ik moet hier zijn. Maar het was even zoeken zo, maar de zon heeft het gevonden. Leuven, daar moest ze zijn en ze is hier. Dat straks een beetje terug, maar kijk, het is gedaan. Die prachtige zon. Vanavond slotconcert, moet ik het zeggen, van onze Willy Zomer hier in de tuin van het Museum M in Leuven. Met Sad Boys Club en Sons. Vanavond om 8 uur beginnen we eraan. Gratis toegang. Niet alleen Willy hier in Leuven, maar natuurlijk ook eerste dag Pukkelpop in Hasselt. In Kiewit bij Hasselt met een beperkte affiche. De muziek begint pas straks om 6 uur. Maar met wel vanavond als headliner in de marquee. Deus. Really? Music matters.

Bones van The Killers. Bij Willy we keren tijdens deze zomer van Willy ook altijd even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden. Zometeen gaan we terug naar de legendarische voetbalzomer van 2018. Eerst dit, het Belgische Siska Siska.

0: zomer van de Billy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En vanavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: onder u en Foo Fighters under you.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Kwart voor vijf voorbij. We keren tijdens deze zomer van Willy altijd ook even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden. Vandaag de zomer van 2018, de legendarische voetbalzomer van 2018. Want de Rode Duivels speelden toen een legendarische match op het WK tegen Japan. Eerst leek Japan te gaan winnen met 2 doelpunten, maar uiteindelijk herpakte België zich en scoorden de Rode Duivels nog 3 doelpunten. Het beslissende doelpunt viel in de laatste minuut. En op 29 juni 2018 trad David Byrne op Gent Jazz. Hij was de headliner van de openingsavond toen. Het optreden was deel van zijn American Utopia tournee en werd toen begeleid door een mobiel 12-koppig ensemble. Hij bracht er ook dit nummer. Een cover van Slippery People, zijn eigen klassieker van Talking Heads. David Byrne, American Utopia.

terwijl het podium klaargemaakt wordt en ik een stukje soundcheck in het hoorde van Sons op, begin van soundcheck van Sons op ons podium in de tuin van Museum M. Om 8 uur begint hier de live muziek in de tuin. Ik had Sons al op bezoek, straks dus spelen zij het slotconcert van de Willy Zomer. Ik ga even kijken of de gasten die het voorprogramma spelen hier al zijn. Dan haal ik ze er even bij op de radio. Sad Boys Club is de naam. Ze spelen straks om 8 uur het voorprogramma van Sons. Zometeen na het nieuws, Guns N' Roses, baby. Eerst R.E.M. Shiny Happy People.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Een goedemiddag. Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Ken Tij gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Ken Tij ontkent dat.
5: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europese capaciteit in die structuur geïntegreerd.
4: Ken Tij heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand in de Hoge Venen. Vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
6: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
4: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Denemarken is een nieuwe toeristische hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Statistiekbureau daar. De eerste helft van dit jaar telden ze daar 26 miljoen overnachtingen. En dat waren er nog nooit zoveel. De helft van de boekingen kwamen van Denen zelf. Vanuit het buitenland zijn het vooral Duitsers die naar daar reizen. Niet zo heel verrassend, omdat dat buurlanden zijn. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret daar voorlopig niet bederven.
7: Belgisch weer, onverwacht.
8: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
9: Alles is waterdicht, regenjas mee.
10: Hopen dat het waterdicht is.
9: Het is allemaal waterdicht.
10: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
8: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid. Dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
4: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
0: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven.
0: Willy.
3: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
11: Lap. Ga ik eens naar Denemarken op reis? Gaat iedereen naar Denemarken op reis? Origineel.

was hier dinsdag nog te gast. Speelt straks op Pukkelpop Isaac Roo. Met Young Hearts. Hij vertelde trouwens dinsdag hoe hij die voormiddag met zijn tante stofjes was gaan kopen in de Sleepstraat in Gent om het podium aan te kleden voor het optreden in Hasselt straks. Dus als je op het podium van Pukkelpop mooie geborduurde, weet ik het, kleedjes, doekjes, I don't know, ziet liggen, die heeft de tante van Isaac Roo speciaal voor het optreden gemaakt. Straks om 7:45 opent hij Pukkelpop 2026 als eerste in de marquee.

0: Bij mij in studio Thomas en Jill van Sad Boys Club. Heren, goedenavond. Goedenavond. Jullie een fan van The Cure?
1: Ja, dat is wel het minste wat je kan zeggen. Ja, grote fan.
0: Groot fan, ja?
1: Ja, denk het wel.
2: Grote inspiratie ook voor... we zijn aan het schrijven aan een LP. En The Cure is zeker een grote inspiratie voor ons.
0: Oh, ja, dat is goed.
3: De zomer van Willy. Live music
0: matters. Je hoorde Forrest van The Cure bij mij. Dus de mannen van Sad, de helft van Sad Boys Club. Zijn de andere twee er ook al of nog niet?
1: Normaal wel. We hebben er even over gereden om hier te geraken in Leuven. Okay. Maar iedereen zou moeten gaan arriveren.
0: Iedereen gaat arriveren. Dat is goed, belangrijk. Jullie spelen straks het voorprogramma van Sons hier in de tuin van Museum M in Leuven. Hebben jullie al gesoundcheckt? Dat moet nog gebeuren, neem ik aan, toch?
2: Dat moet nog gebeuren, inderdaad.
0: Dat gebeurt ook goed.
2: Bevestigd bij deze.
0: Komt er familie kijken of zo? Of mensen die je kent, dat je van weet?
1: Enkele liefjes?
2: Ja, enkele liefjes.
0: Zo, maar van per persoon enkele liefjes?
1: Geen commentaar.
2: Ja, geen commentaar.
1: Het valt mee. Dus, krijgen ze niet tot hier voorlopig.
0: Zeg Thomas, jij bent ook gevallen met jouw fiets.
2: Ja, ik ben ook 2 dagen geleden gevallen met de fiets.
0: Maar echt waar. Dus ik ben, want we zagen elkaar net, we zullen het maar zeggen, in het toilet.
2: In het toilet,
0: en,
2: ja.
0: Alles open. En dus jij bent eergisteren gevallen en ik ben donderdag gevallen.
2: Ik ben dinsdag, is het eergisteren?
0: Ja, dinsdag
2: ben ik gevallen. Ja.
0: Allebei in Gent?
2: Ja, allebei in Gent, ja.
0: En met de fiets, hoe komt het dat je gevallen bent?
2: Een nat wegdek aan de botermarkt bij het stadshuis in Gent.
0: Daar zijn tramsporen.
2: Ja, tramsporen. Ja. Die non-actief zijn trouwens.
1: Die niet gebruikt, wat ik wou net zeggen. Die zijn afgedekt.
0: Er zit van die rubber in. Hoe kun jij dat nu
1: om niet overvallen? Te vallen, hè?
0: Ja. Speciaal voor u.
2: Ja, ik was net aan het denken om een doktersafspraak te maken voor iets anders. En toen ben ik gevallen. Dus dat was eigenlijk karma.
0: God wou het zo.
1: Win-win.
0: En ben je zwaar gewond? Want je ziet bij mij zie je van alles, maar jou zie je niks.
2: Ja, ik heb het geluk dat ik mijn arm niet gebroken heb, maar ik ben op mijn rug gevallen. Dus ik heb een gekneusde rib. Dus dat gevoel voor de eerste 5 seconden van geen adem te hebben is wel verschrikkelijk, inderdaad. Maar,
0: zeg, maar heeft dat geen invloed op jouw stem?
1: Dat weten we nog niet.
0: Dat gaan we straks zien.
2: Dat gaan we straks zien.
0: Nee, maar ja, want ja.
1: Hè? Een korte set en dan...
0: Uw ribben, zo, ja, zo een liedje en dan heb...
2: Ja, pijnstiller gaan.
0: Dat is goed. Ik wil nog één ding vragen, want ik las dat jullie elkaar leren kennen of zoiets, of de groep zich gevormd heeft in Barbroos in Gent. Dat is aan de Oude Beestenmarkt, dat weet ik. Dat is de oude video. Hoe is dat? Hoe gaat het dan? Hebben jullie dan samen gespeeld daar? Of elkaar tussen pot en pint? Hoe ging dat?
1: Ja, eerder dan laatste. We zaten daar heel veel op café. Dat was ook zo wat nog de post-corona eerste fase. Dus je mocht nog niet echt binnen. En dan, het was een mooie zomer. We dronken daar graag een pintje. Ja. Blanche, export Blanche.
0: Oké.
1: En van elkaar, de nieuwe vriendengroep die zo aan het ontstaan was. En van elkaar doorgaat van, hey, jij speelt gitaar en ik wil opnieuw bas beginnen spelen. En een drummer die hier nog iets zoekt. En,
0: maar
1: op die manier zijn we begonnen dan in een keldertje met een zonder microstatief. Dat zat in een schoen. Op een bierbak. Ook alle clichés van bakheid.
0: Ja. Was ze goed?
2: Ik was ook niet de zanger.
1: We wisten nog niet wie ging er zingen, wie ging er wat doen.
2: Ik was de slechtste gitarist.
1: En dat is denk ik 3 jaar geleden of zo. Zoiets. Dus ja, kijk, ga op café, want daar ontstaat het nog altijd.
0: Daar gebeurt het.
1: En shout-out Barbroos.
0: Voilà, wij kijken ernaar uit naar jullie optreden straks. Hier in de tuin van Museum M in Leuven. Om 8 uur beginnen jullie eraan en daarna Sons om 9 uur. Ik ga nog Ballet Dancer van jullie draaien. Dankjewel voor de komst en veel succes straks.
2: Merci.
1: Dank u.
0: Sad Boys Club.

0: Zo klinkt dat. Onze ex-Willy belofte Sad Boys Club. Straks live in onze tuin in het voorprogramma van Sans. Om 8 uur beginnen ze eraan. Straks hier op de radio aperitief nationaal. Ik zoek even een bijpassend plaatje.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Homo koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De zomer van Willy.

Eentje voor de afgelopen zomer. Led Zeppelin, Oh Lot of Love. En voor Sam Fender en Will We Talk. Het is 5:30 voorbij, 5:01. Ik heb het gevoel dat het tijd is voor een aperitiefje. Wij noemen het aperitief nationaal. Wij gaan dat hier doen. Doe gerust mee. En deze plaat krijg je erbij. Mijn favoriet van Manu.

Live met Telling the Drama na onze aperitief nationaal in Mano Negra. King of Bongo. Zometeen straks eigenlijk een plaat van de bekende Britse groep die je morgen hier nog kan zien en live kan horen in de Willy Zomer. Eerst prachtige nieuwe muziek van Beck, die gast. Want die gast, die man, blijft zichzelf overtreffen. Niet te doen. Beck met In the Night.

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En vanavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze, al die films en series, Benje.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: 6:15, Placebo, a song to say goodbye.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: En straks doen we het officiële slotconcert van de Willy Zomer in Leuven met een gratis optreden van Sons en Sad Boys Club in het voorprogramma in de tuin van Museum M in Leuven. Zijn echt keihard aan het soundchecken nu. Af en toe is ook een heel rare schreeuw op het terras. Ik van, ah, iedereen is even. Dat is het andere soundcheck. Vanaf 8 uur, welkom voor live muziek. Geen tickets nodig, gewoon afkomen. Straks in Leuven. En morgen zitten wij hier onze laatste dag radio te maken op het terras. Met dan nog bezoek rond 3:30 van een legende. Met live muziek van deze Fish.

Morgen namiddag zal Sien Wijnands hier Fisher Z ontvangen. Je hoorde The Worker. Dat wordt meteen het allerlaatste optreden hier van de zomer van Willy op ons terras. Het was echt wel helemaal live. Music matters. En met deze man begon het een kleine 2 maanden geleden live hier in Leuven met Admiral Free.

Alice in Chains, No Excuses. Kijk, maandag horen we elkaar weer op de radio. Ah ja, ik heb je verteld. Ik heb trouwens een klein souvenir meegebracht. Van mijn vakantie in Denemarken. Ja, voor jou. Ja, dus ik ga het maandag weggeven in Free Willy om 4:15 op de radio. Goed. Ik zou er nu ook weer niet te veel van verwachten. Maar goed, hè, enfin, maandag terug in de avondspits op Willy. As usual, zullen we maar zeggen. Tot dan, donderdagavond in de zomer van Willy. En alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sam.

0: knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quentin ontkent dat.
7: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europese capaciteit in die structuur geïntegreerd.
6: Quentin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoge Venen, vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. En goed nieuws voor wie weer naar het meer van Budgenbach wil, dat laat het gemeentebestuur daar weten. Het meer is terug open, omdat er nu geen blusvliegtuigen meer zijn die daar water moeten scheppen. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede. De Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En Paradise City gaat op zondag 5 september een gratis openluchtfeestje organiseren in Brussel. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. De getroffen festivalgangers die krijgen uiteraard voorrang voor dat event. Als er dan nog plaats is, dan gaat de organisatie ook nog tickets verkopen aan het brede publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: De Vos Lemmes.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Music Matters.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
7: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
11: Really, really, really. Music matters.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi. Altijd slim.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. Een nieuwe waarschuwing van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Want zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral online een probleem. En vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Busch geeft meer uitleg.
5: Baseert zich eigenlijk op nihilisme. Op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een leegte. Een verlies van alle normen en waarden. Het doel is eigenlijk geweld omwille van het geweld. Om een machtspositie of een controle over andere personen te gaan krijgen.
4: In ons land staan er zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was ook geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie de drone was. Een angstaanjagende ontdekking onder een motorkap in het zuiden van Frankrijk. Een man ontdekte daar een boa constrictor van 1,5 meter lang. Dat is een wurgslang die normaal gezien leeft in Midden- en Zuid-Amerika. De brandweer moest het dier komen bevrijden. Het is nog niet duidelijk van wie het dier was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Wørenskjold werd derde. En het festival Paradise City gaat een gratis openluchtfeestje organiseren. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. Het event zal plaatsvinden op zaterdag 5 september en is bedoeld voor festivalgangers die tickets hadden voor Paradise City, maar daar niet of niet volledig van hebben kunnen genieten. Als er dan nog capaciteit over is, zullen er ook tickets beschikbaar komen voor het grote publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
0: Music matters.

0: ons cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Allemaal koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
6: shine. Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
11: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Lili.

0: Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Een goede avond. Er is met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie gevraagd had. Je hoort politiek journalist Rob van Erck.
5: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Ruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Want ze zeggen oké, het is goed dat we reactief zijn, dat we blussen als het brandt, maar het is veel beter voorkomen dan genezen.
4: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. Ja, en intussen heeft de brandweer daar vandaag een korhoen gered. Dat is een soort kip die in de Hoge Venen voorkomt. Die soort is sowieso al bedreigd en nu is dus ook zijn leefgebied zwaar aangetast. De brandweer heeft deze ene korhoen meteen gebombardeerd tot het symbool van de natuurbrand. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op Afrikaans grondgebied ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu de identiteit. En in de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
3: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goeie avond. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand, het parket onderzoekt dat. En intussen heeft de natuurorganisatie WWF al 60.000 euro ingezameld voor de Hoge Venen. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen als het gevaar helemaal geweken is. Je hoort Hans Moisson van het WWF.
3: Met het ingezamelde geld wordt grond aangekocht, gedegradeerde veengebieden, die we gaan herstellen. En hoe doen we dat? Dat kan gaan van as wegschrapen, de bodem opnieuw gaan vernatten, tot zaken aanplanten, zoals de kleine veenbes. En we herstellen daar ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
2: Wanneer ze daarmee kunnen starten, hangt allemaal af van hoe de komende weken verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film: de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Het is echt gebeurd. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil dus weten hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak.

0: dak van de brand het parket onderzoekt had. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over die natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Politiek journalist Rob van Erck.
1: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
0: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentij kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van die film, geloof het of niet, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En dan nog sport. In de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog, in de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer. Music matters.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Op het WK hockey in eigen land hebben onze vrouwen, de Red Panthers, zijn dat met 2-1 gewonnen van Ierland. Het was wel nagelbijten, want de 2 Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. De Red Panthers stoten dus door naar de volgende ronde. We hebben nog nooit zo vaak een makelaar ingeschakeld om onze woning te verkopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van ImmoWeb. Bijna 8 op de 10 verkopers doen dat. Vorig jaar was dat nog maar 6 op de 10. Het komt vooral omdat de administratieve last de laatste jaren veel groter is geworden, zegt Kirsten Nijberg van ImmoWeb.
3: Er komt veel meer bij kijken. Er zijn verschillende documenten, attesten en dergelijke nodig. Dus het wordt soms wel wat complexer voor vele mensen en kiezen dan toch voor die expertise. En ook vaak de bezichtigingen die bij een woning eigenlijk gepaard gaan, lijkt voor veel particulieren om dat zelf te organiseren en op te volgen toch wel heel complex.
2: Een makelaar krijgt gemiddeld zo'n 3% commissie op de verkoop. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Dus een goede uitgangspositie voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog, in de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
1: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen, de Red Panthers, zijn dat door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. Je hoort speelster Charlotte Anglebert.
3: Ik denk dat het wel een zware wedstrijd was, want Ierland scoort nu weer vroeg in de wedstrijd. Op een counter, als ik me niet vergis. Dus we wisten ook dat ze zo gingen spelen. En het is ook moeilijk als Ierland de eerste goal scoort om terug te komen. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. En uiteindelijk komen die twee goals in de laatste kwart.
2: De Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat was dus zijn laatste koers. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt daar viel pas in de 94ste minuut. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
1: Music matters.